0: kind, hè. Een kind heeft een onwaar van jongens kan. Het is iets. Je hebt hem niet meer die het voelt. Elke voet.
1: Blogger E. Samaesia.